In nu, als het ware tijd, voor een beetje spoes met Fritz en Frans. Deze laatste week willen deze jongens weten of het werkelijk zo weer dat het woeter bij ons en Canada werkelijk onderstreed als bij end, wanneer het uit de waschkamer uitscheelt. Zij hadden woe gehoord dat bij ons en noorden dreed dat woeter links wanneer het waschkamer en rechts wanneer het bij end waschkamer.